0: Dus daar schoppen we voor aan op het hotel. Via veteran plates with David over 9402.
1: Dispatch.
2: Good.
1: Can you hear me,
2: Mike? Well, it'll be just a couple minutes if that's okay.